0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

0: is what you like.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer.

president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. This is

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. This is

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening

0: bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. Twee dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten.

0: wel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: De Meerkamp gaat weer van start na de zomerstop en indoor pickleball nieuw bij de beach. Mijn naam is Hans van der Heijden. Zwembad de Meerkamp in Amstelveen hervat vanaf maandag 17 augustus het reguliere rooster. Zwemmers kunnen weer terecht voor zwemlessen, banenzwemmen en diverse aquasportactiviteiten. Het aanbod varieert van conditie- en krachttraining in het water tot trainingen om de zwemtechniek te verbeteren. Ook rustig bewegen, vitaliteit en ontmoeting krijgen aandacht. Zo is er zwemmen voor mensen met dementie of beginnende dementie. Wie geen vaste les wil volgen, kan in het weekend tijdens het familiezwemmen terecht. Het programma is bedoeld voor verschillende leeftijden en niveaus en biedt daarmee zowel sportieve als recreatieve mogelijkheden in het water. En The Beach Aalsmeer breidt het sportaanbod uit met 3 nieuwe indoorbanen voor pickleball. De snel groeiende racketsport combineert tennis, badminton en tafeltennis en is geschikt voor jong en oud. De banen zijn speciaal aangelegd zonder extra belijning. Bezoekers kunnen losse banen huren of deelnemen aan clinics, introductielessen en toernooien. Ook zijn bedrijfsuitjes en andere evenementen mogelijk. De officiële opening is zaterdag 26 september tijdens Nationale Burendag. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennismaken met pickleball en de faciliteiten. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlam opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate. Het
2: taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Ouderkerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau

0: demonstranten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart De Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee, met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je in een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

baby, you've been acting kind of strange lately.

0: summer energy.
1: The magic of Jam FM.
0: This is Jam.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veen.

0: hopelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. Twee dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, mensen. Het leven is niet altijd koek en ei. Soms is het leven best wel zwaar. Bijvoorbeeld als je de liefde van je leven verliest. En dat is blijkbaar wat Frankie Beverly van Mace net is overkomen voordat hij deze plaat opnam. En waarschijnlijk dat hij daarom zo mooi is. Krijg ik nooit genoeg van de muziek van Mace. You're the Count, Get Over You. Het begin van 3 uur jam op zondag met Erik van Diemen. Het begin ook van een lekker uur met slow jams en ballads tot aan 12 uur. Waarschuw je vast, ik heb hele mooie slow jams en ballads. Dus ga daar maar lekker voor zitten. Zeker bijvoorbeeld als je fan bent van Stevie Wonder. Dan zou ik nu al klaar zitten, want die komt er straks aan. En niet de minste plaat van Stevie Wonder. Maar eerst wil ik het met je hebben over ritme. Ritme in je leven is belangrijk. Als je geen ritme in je leven hebt, wordt het één grote puinhoop. En als je je ritme even kwijt bent, dan helpt deze plaat van Alita Adams. Hier is Rhythm of Life.

Back Down Memory Lane. Ja, het is mooi en het is afkomstig van Raheem Devon samen met Granique en B-Boy Soul. En daarvoor Stevie Wonder. En het gaat gebeuren, hè. Het gaat echt gebeuren. Voorjaar 2027, tenminste als hij daar nog leeft, dan gaat hij een nieuw album uitbrengen. Through the Eyes of Wonder. En dat is voor het eerst in 22 jaar dat hij weer muziek uitbrengt. En ik hoop dat het net zo goed is als het album Songs in the Key of Life. Dat was 1976. Ik zat zelf toen in de brugklas. En ik ben toen met zo'n beetje al mijn spaargeld ben ik de V&D ingelopen. In de Kalverstraat. En moest je met zo'n roltrap helemaal naar boven. En als je helemaal boven aankwam, daar had je de LP's. En daarom heb ik hem gekocht, het dubbelalbum van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. En daarvan, een van de briljantjes die erop stond, hoorde je Love's in Need of Love Today. En ik begon met Alida Adams, Rhythm of Life. Een plaat over een verboden liefde is altijd interessant. Hier zijn Rufus en Chaka Khan en Sweet Thing.

0: van 11:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Marleen Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Slow jam.
4: Erik van Sieben.
5: Black man, as your queen, I want you to know that I see you. I feel you. I'm on your frequency. And although you don't frequently feel valued, you are. You've been beaten, tortured, enslaved, and stripped of your manhood. You've been to hell and back, and yet you're still standing. Persecuted, executed, and broke down in every way. But somehow you continue to find a way to be strong, to be a provider, to be a lover. Hell, everyone wants to be you, because you're a king, and heavy crowns are painful. But God gives his hardest battles to his toughest warriors. Black man, I'm not your enemy,

plaat met een keiharde bas. Een plaat over discriminatie, over onrecht. En ik was afgelopen zaterdag in Paradiso. En daar trad hij op. Anthony Hamilton. En hij deed dat met op de achtergrond een video met echt afschuwelijke beelden. Het was zo indrukwekkend. Het was zo indrukwekkend dat ik er echt eventjes emotioneel van werd, moet ik zeggen. En wat een geweldige stem. Wat een geweldige artiest. En wat heb ik nu al zin om naar zijn volgende concert te gaan. Je hoort soms wel eens van fans die zo enthousiast zijn over iemand dat ze hem achterna reizen. En een heleboel concerten gaan bezoeken. Daar verbaas ik me altijd over. Maar bij Anthony Hamilton heb ik ook zoiets. Ik vind hem echt... echt op het ogenblik het allerbeste dat er live te zien is. Je hoort hem dus samen met Tamika Mallory. Dat is een actrice en vrijheidsstrijdster, kunnen we zeggen. En dat was Have a Little Mercy hier op Jam FM bij Erik van

Het is voorlopig de grootste hit die ze gescoord heeft. Dus er is niet echt sprake van een revival na deze plaat. Je hoorde Martine Gerall revival. Dus om nou echt te spreken van een one-hit wonder, dat gaat weer net te ver. Want regelmatig brengt ze nog wat uit. Maar het is nog niet echt dat alles wat ze aanraakt in goud verandert. Helaas voor Martine. En daarvoor, mooie Blackstreet en Never Gonna Let

She keeps calling me. Ze blijven maar bellen. Ik word er helemaal gek van. Je hoort een klagende oktober landen hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Maar Erik van Diemen zelf, die heeft ook wat te klagen. Want begin van het jaar was ik helemaal blij. Heel vroeg ingelogd en gezorgd dat ik als een van de eerste kaartjes had voor het concert dat oktober Londen zou gaan geven. In de Melkweg. En opeens kreeg ik een mailtje van, nou, hij komt niet. Ja, ik kreeg wel weer netjes mijn geld terug. Maar een teleurstelling blijft er toch dat die Amsterdam meid. Maar ik vind zijn muziek zo goed dat ik het toch blijf draaien. Voor oktober Londen ook nog Shalimar en Over and Over. En dit is George Benson. Iemand die ook nog steeds leeft. Gelukkig maar. Stokoud, maar hij leeft nog wel. Hier is Lifetime's Love.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM. Met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: De Meerkamp gaat weer van start na de zomerstop en indoor pickleball nieuw bij de beach. Mijn naam is Hans van der Heijden. Zwembad de Meerkamp in Amstelveen hervat vanaf maandag 17 augustus het reguliere rooster. Zwemmers kunnen weer terecht voor zwemlessen, banenzwemmen en diverse aquasportactiviteiten. Het aanbod varieert van conditie- en krachttraining in het water tot trainingen om de zwemtechniek te verbeteren. Ook rustig bewegen, vitaliteit en ontmoeting krijgen aandacht. Zo is er zwemmen voor mensen met dementie of beginnende dementie. Wie geen vaste les wil volgen, kan in het weekend tijdens het familiezwemmen terecht. Het programma is bedoeld voor verschillende leeftijden en niveaus en biedt daarmee zowel sportieve als recreatieve mogelijkheden in het water. En The Beach Aalsmeer breidt het sportaanbod uit met 3 nieuwe indoorbanen voor pickleball. De snel groeiende racketsport combineert tennis, badminton en tafeltennis en is geschikt voor jong en oud. De banen zijn speciaal aangelegd zonder extra beleiding. Bezoekers kunnen losse banen huren of deelnemen aan clinics, introductielessen

Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Nee, er is geen ontkomen meer aan. Je hoorde David Joseph en You Can't Hide Your Love. Het is inmiddels zondagmiddag. Dat is goed nieuws voor je als je tenminste houdt van goede muziek. Want dit is... En dat betekent dat de muziek goed is. De allerbeste classics en old school en new music first. Dat is wat je kan verwachten en dat is wat je ook van me gaat krijgen. En we gaan het met elkaar doen, hè. We gaan het met elkaar doen hier op...

Iedere week houden we hier bij Jam FM de nieuwe muziek tegen het licht. En als we het gevoel hebben dat we iets goeds in handen hebben, dat we goede nieuwe muziek hebben die het niet gaat redden in de top 40, maar die wel gewoon de moeite waard is om een extra zetje te geven, dan zijn we de beroerdste niet. Dan doen we dat gewoon en dat noemen we de Hot Jam. En je hoorde de Hot Jam van deze week, week 33. En die is afkomstig van Paul Simpson, Presents Leon Neal. En die heet When Somebody Loves You. En daarvoor een heleboel geheig en gesteun. En ook nog LL Cool J die te horen was. Dat was Doing It. Dames, doen jullie allemaal even mee? Ja, ze mogen omhoog. Ze mogen omhoog. Bottoms up. Hier is muziek van de Chai Line.

Girl, I got my eyes on you. Ja, ik heb een oogje op je. Je hoorde vier heren, Baba, Chief, Wes en Love, die we ook kennen van hits zoals Ham or Me, Why You Got So Funky On Me and I Got The Feeling. Ik heb het natuurlijk over Today. En de naam Today is bedacht door Teddy Riley, die deed ook zo'n beetje alles goed vroeger. For Today hoorde je de Childlights hier op Jam FM bij Erik van Diemen, Bottoms Up. En we gaan verder met een plaat waar heel veel houseversies van uit zijn gekomen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat we in 1980 al op dansten. Ja, in de toyshop. Hier is Gwen McRae en All This Love.

0: van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Oudekerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

muziek uit 1992. Van het album Jade to the Max van drie dames die zichzelf Jade noemden. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van een band, dan zie je vaak dat ze dan bestaan, uit elkaar gaan, weer bij elkaar komen, dan toch weer uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen. Dat is ook met Jade gebeurd. Die hebben tussen 1991 en 1997 bestaan. 2014 weer heel eventjes. Dat ging meteen alweer fout. En toen zijn ze in 2021 weer bij elkaar gekomen en vervolgens weer in 2024 uit elkaar gegaan. Ja, dat krijg je als je vrouwen bij elkaar in één band zet. Trouwens, bij mannen gebeurt ongeveer hetzelfde. Eye Level, met die mooie basslijn erin. Hier is Give Me What You

Nou, ik neem aan dat je in één keer wakker bent. Ja, dat gebeurde dan dankzij het trommeltje. Het trommeltje van Livin' en Scheming. Dat je natuurlijk ook kent van Bell Biv DeVoe. En daarvoor heerlijke basgeluiden uit je speakers, uit je radio. Van Eye Level, Give Me What You Can't Get Back. En nu even iets heel anders. Namelijk de nieuwe single van Melba Moore. En Melba Moore, die kennen we al wat jaartjes. Die is oud, dus ze doet een beetje rustig aan. En dat wil niet zeggen dat ze muzikaal gezien achteruit is gegaan. Nieuwe single, die heet Love Wins Every Time.

Mijn vrouw die noemt dit een typische Erik van Diemen plaat. Want ze weet wat er gebeurt in de auto als ik hem opzet. Dan gaat hij altijd harder, harder, nog wat harder, nog wat harder. En ze voelt hem niet, ze voelt hem niet. Tenminste, ze wil het niet voelen. Ze wil muziek alleen horen, niet voelen. Terwijl ik vind het heerlijk als alles lekker meedreunt. En wat heeft ze daarvoor? Daarvoor heeft ze tegenwoordig van die oortjes in het dashboardkastje. Die zijn eigenlijk voor bij een concert of iets dergelijks. Die doen ze dus in de auto als protest. Maar het volumeknopje zit lekker aan mijn kant op het stuur. En daarom zet ik hem zo hard als ik wil. Howard Johnson hoorde je. Dat moet je echt heel hard afspelen. So fine. En daarvoor een mooie nieuwe single van Melba Moore. Daar mag ze trots op zijn. Love wins every time. Tot aan 1 uur. Hurley Johnson. Ben benieuwd of je het kent. Hier is

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen relatief

0: gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam High. This is Jam High.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
3: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM.
5: Jam in the summer.
3: Met het volume op maximaal.
5: Always full of fun.

Zo is het alweer 1 uur geweest. En je weet het, hè? Je weet het. Je bent hier bij Jam FM in goed gezelschap. En in goed gezelschap gaat de tijd altijd sneller. En hoe komt het dat de tijd zo snel gaat? Omdat je geen moment verveelt bij je radio. Ja, want dit is... Inmiddels is het ook klinisch bewezen, hè, door van die wetenschappers met zo'n lange witte jas aan, zo'n brilletje op en reageerbuisjes. Wat hebben ze bewezen? Dat Jam on Zondag het meest boeiende radioprogramma is van de Nederlandse radio. En jij beloft, want je kan er nog naar luisteren. Tot

lang moet slapen dat je op een gegeven moment de deur uitgezet wordt. Want dan sla ik toe. Je hoorde de dames van de Salsa Orchestra. En oeh, I love it when you take a life break. En daarvoor, The Outcast. So fresh and so clean. Maar ook wij mannen, wij spelen de spelletjes van de liefde. Ja, pas maar op dames, want two can play the game. Hier is Bobby Brown.

Ze noemen zichzelf Johnson, Johnson en Johnson. En ik moet zeggen, tot een paar minuten geleden heb ik nog nooit van ze gehoord. Ik ken natuurlijk wel Johnson & Johnson. Dat is van het babypoeder tegen luieruitslag. Dat weet ik wel van vroeger, toen mijn zoon klein was. Dan moest je de luier verschonen en vervolgens van het babypoeder tegen de billetjes aandoen. Dan kreeg je natuurlijk altijd even jeuk aan je neus. En dan ging ik aan mijn neus krabben. En dan kwam ik de kamer binnen met altijd weer de poeder onder mijn neus. En dan dacht iedereen dat ik doorgestoven was. Ja, dat is vroeger. Johnson, Johnson & Johnson, hoorde je Trouble hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Bobby Brown en Two Can Play That Game. We nemen weer een duik richting de jaren 80. Het eerste bandje waar Paul Hardcastle in zat. Je weet wel, van 1919. Dat heette First Light. En dit was eigenlijk de enige echte hit die ze een beetje gescoord hadden. Wel een lekkere plaat. Hier is Explain the Reason.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee, met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je in een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Hoewel de meeste bloemetjes inmiddels verdord zijn en er wat slapjes bij hangen vanwege de droogte, omdat ze niet genoeg bewaterd zijn, heb ik voor jou een bloemetje gevonden dat volkomen in bloei staat. Je hoort de Flower Child van Mantronix hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En we gaan door met de eerste keer dat Prince het in Nederland probeerde. En dat probeerde hij met deze single. Werd meteen een groot succes. We dansen er anno 2026 nog steeds regelmatig op. We gaan terug naar 1979 met I Wanna Be Your Lover.

Het is muziek. Muziek die kakelvers is. En als ik zeg kakelvers, dan is hij ook echt kakelvers. Release datum van deze plaat is namelijk 15 augustus 2026. En als je dan eventjes op je telefoontje of op een ouderwetse kalender kijkt, dan zie je dat het gisteren was. Sinds gisteren dus uit. De nieuwe single van Detroit Centrix, Let's Go Out. En Detroit Centrix, dat is weer een samenwerking tussen Katie Cousins, de zangeres, en producer en bassist Paul Randolph. En ik kan je voorspellen, dit is muziek die je vaker gaat horen hier op Jam FM, want het past gewoon helemaal bij ons. Daarvoor Stok en Stok Out, 1979, toen onze prins een prinsje was. I Wanna Be Your Lover. En als we het over Stok Out hebben, dat geldt ook voor deze plaat. Hier is Major Harris en All My...

Ik wil met jou wel een stukje uit rijden gaan. Nee, geen bijbedoelingen. Gewoon een stukje rijden. Kijken naar de omgeving. Genieten van de natuur. En dan zien we wel waar ons autootje stopt. Ja, als een man dat aan je vraagt. Hè, en je bent een vrouw. Vertrouw je hem dan? Of heb je het idee van, nou, die man die heeft vast wel andere ideeën. Ik zelf ben natuurlijk een man. Ik denk dat die Joe iets heel anders met je in petto heeft. Maar het is een goede plaat en daarom draaide ik hem. Joe, samen met G-Unit, you had a ride with you. En daarvoor Major Harris en All My Life hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Ik schrik een beetje van de tijd. Het is weer voorbij. Gevlogen 3 uur Jam FM met Erik van Diemen. Volgende week zondag trouwens. Dan ben ik er weer tussen 11 uur ochtends en 2 uur middags. Dus dan hoop ik dat je weer gaat luisteren. Ik laat je achter. Edwin van Brakel, dus je weet het helemaal zeker. Je bent in vertrouwde handen. Veel plezier met Edwin en tot volgende week.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut.
2: Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. This is

0: is dit fijn of is dit fijn? Welkom bij Edwin All op Jam FM. We begonnen met een echte klassieker. The Mary Jane Girls and In My House. Een plaat die nog altijd geweldig klinkt. Dankzij de strakke groove, stijlvolle productie. En de sfeer die erin gebracht is door de one and only Rick James. En die past eigenlijk altijd naadloos tussen de soul, funk en disco op Jam FM. En dit is zo'n nummer die nog steeds de magie heeft. Die heeft hij dus nog steeds niet verloren na al die jaren. The Mary Jane Girls in My House aan het begin van Edwin On. Inderdaad, let's jam. Tot 4 uur zijn we er. Maurice Becker, die zit lekker in Frankrijk in de BME. Dus die is lekker aan het genieten, maar het komt goed hoor. We gaan speciaal nieuws brengen. Dus stay tuned ook voor de nieuwtjes. En natuurlijk, de jam vernieuwplaat komt voorbij. We gaan graaien. En ook de hot jam komt er nog. En de Italo track, niet te vergeten. Maar eerst wat nieuws.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En die zijn ook weer lekker. Deze onder andere van Jay. Nee, wat ik wou zeggen James. Maar het is Dave Maskell. Samen met Harry Cambridge. And we'll be together.

0: Zo, een brand new one van Dave Mascal en Harry Cambridge. We'll be together. En wij zijn op dit moment even samen met Remco Franke en het concert- en evenementennieuws.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het minifestival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
0: Dankjewel Dennis en Remco.
3: Are you ready?
4: Let's go back to the 80s.
3: Jam FM.

0: Eigenlijk is dit gewoon een Italo-plaat. Uit 1983 van Natasha King en AM/FM. En het gaat ook echt helemaal over radio. Geproduceerd door the one and only Pierluigi Piombini. Die later verantwoordelijk zou zijn voor een aantal enorme Italo-klassiekers. En dan denk je, ja, welke dan? Want dat wil ik weten. Nou, ik zal het je vertellen. Je kent ze vast. Gazebo, I Like Chopin. Gazebo en Lunatic. En Gazebo en Masterpiece natuurlijk. Maar de bekendste misschien wel Ryan Paris. En Dolce Vita. En natuurlijk ook Gary Lowe met You Are a Danger. Nou, we moeten de Italo nog doen. Dat gaan we straks doen. Maar we gaan toch nog eventjes terug naar de 80s. We zitten er zo lekker in.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dat doen we met Miss Jodie Watley.

tekst is geschreven door Miss Jody Watley zelf. We hebben het over Don't You Want Me. En nou, 2027 is er weer een jubileum van deze track. Zou ze dan weer naar Nederland komen? De Melkweg of Paradiso? Nou, van mij mag het hoor. Het was vorige keer ook te gek.

0: 1987. En nog steeds is ze bezig, hoor, deze Miss Jody Watley. Meestal samen met de remixer Alex Gitcho. Waarmee ze nieuwe nummers uitbrengt. Dus nog steeds in de muziek. Ja, wie weet scoort ze weer eens een keer een hit. Maar we zullen het niet weten. Dit in ieder geval wel. Dat was weer even lekker om te horen. Het is bijna 2:30. En misschien moet je nog gaan lunchen. Heb je dat nog niet gedaan? Of ga je eten? Dan komt er nu een toepasselijk nummer. We gaan je eventjes updaten.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En ik noem het een beetje een niemandalletje. Het heet Let's Go Out to Lunch. Yeah.

0: lunch. Let's go out to lunch. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen.
1: This summer, your radio.
2: This is the original.
1: Lives the jam.
0: Het was Will Hammond Jr. trouwens die dit zong. Maar je moet er maar op komen. We gaan op naar het nieuwe music breakje van Roland Richel natuurlijk.
3: Dit is de unieke muziekmix

0: disco, funk en de vroege 80's willen horen. En de late 70's, hè, met die sound zitten er ook in. Gladys Knight en de Pips, dat waren haar, trouwens haar neven. Jawel, met de Boogie Boogie. Laat even een Boogie. Ach, een heerlijke groove uit 1981. Ja, dit is lekker hoor. Dit is lekker voor de zondagmiddag. De Edwin On Jam On middag. Het is smooth, het is funky, het is soulful. En zo horen we ze eigenlijk graag, zeg maar. Zo. En we zitten er vandaag een beetje in de 80s vibe. Ik vind het wel lekker.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Ik hoop jou, jij ook hoor. Deze mag dan ook niet ontbreken in mijn collectie vandaag. Curtis Hairston en I Want You All Tonight. Komt natuurlijk regelmatig ook langs einde van het jaar in de Jam in 100. Op welk nummer zal die dit jaar komen, zeg? Top 10?

aan de prestigieuze Juilliard School of Music, maar koos uiteindelijk voor de dansvloer. En zijn eerste platencontract kreeg hij zelfs op een label wat een eigendom was van een NBA-basketballer. Dat was Earl of the Pearl Monroe. En I Want You All Tonight was een debuutsingle en werd vooral in de Britse clubs een echte dancefavoriet. Maar ook hier in Nederland trouwens hoor. En later werd hij natuurlijk leadzanger van de BB&Q-band. Dreamer bijvoorbeeld. En werkte hij ook mee aan producties voor Change. Die recent nog in de Paradiso waren, zeg maar. Een geweldige zanger die helaas veel te jong is overleden. Slechts 34 jaar oud geworden. Maar de stem die staat nog steeds als een huis. Curtis Hairston en I Want You All Tonight. Het is luisteren en genieten hier bij Jam FM. Na dit dansgeweld wil je even wat rustiger aan gaan doen, denk ik. En dat doen we met deze...

0: dus in het begin dat, dat Babyface de nummer schreef. Maar die had er niets mee te maken. Dat was namelijk Antonio M, oftewel L.A. Reid. Die voor hun After 7 de nummer schreef. En Can't Stop uit 1990 was een grote hit. Maar ook Ready or Not natuurlijk. En verder schreef deze man ook nog voor andere artiesten. Babyface had er niets mee te maken. Was alleen de broer van, zeg maar. Ondertussen zit met Remco Franken klaar voor weer een Jam on Stage.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shalia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
0: Dankjewel Remco en Dennis weer.
3: One of the most exciting cities in the world. Close your eyes, and what do you hear?
4: Funk Soul R&B new groove in the mix.
3: It's Jam FM.

0: Black, Hot Jam, MJ Soul. And don't you ever stop believing. Nou, dat moet je nooit doen, hè? Altijd ergens in blijven geloven. Als je een doel hebt, go straight for it. Zo, back to the 80s nu.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s, Jam FM.
0: Even een klein wandelingetje door de zon. We hebben het over Walking into Sunshine. Ook weer 1981. We zitten een beetje in het eind jaren 70, begin jaren 80 hoekje. Central Line. Het is zo even voor drieën. Ik heet je van harte welkom zo meteen weer na drieën met ons.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
15: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
14: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
15: Klinkt goed.
16: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
17: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
18: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
19: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
20: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden.

0: deze tweede uurtje. En dan weet je het altijd weer. De tweede track na drieën is natuurlijk altijd onze hot jam. Wat wou je zeggen?
1: A lot of my favorite artists.
2: Alright!
3: Jam FM.
2: Hey, look what we got here. A brand new one. On Jam FM.
4: Jam FM.
3: Jam FM.
5: Tomorrow's music today.
2: Tomorrow's music today.

0: Lekker hoor, de hot jam van deze week. Paul Simpson present Liam Neal. En When Somebody Loves You. De hot jam week 33. Morgen natuurlijk de hot jam week 34. Hier in de Traffic Jam. Dus luister morgenmiddag eventjes als je op vakantie bent of uit je werk komt. En nu het lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel.
3: Feel the summer energy.
4: The magic of Jam FM. Awesome.

0: door op deze zondagmiddag. De Feel Good Show hier bij Edwin On op Jam FM. Ondertussen zit ik even te zoeken, want we moeten even terug naar de 80's.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80's. Yeah.

0: To Catch. De dames waren nog op zoek naar heren vroeger toen ze uitgingen. En dat verdwijnt een beetje, dat fenomeen. Hoorde van de week in Renesse, dat was toch de place to be. In de zomervakantie, dat de clubs en discotheken, als ze er nog waren, die gaan allemaal failliet. Jongeren komen niet meer. Ze zitten lekker bier te drinken op de camping, spelletjes te doen. Dat was het commentaar. Ja. En als er nog een festivaletje in de buurt is, dan pakken ze die mee. Maar voor de rest, nee. Vroeger dan, dan was je daar om een uurtje op 11 al zelfs. En later, ja.
1: Zeg maar.
2: I saw you standing over here by yourself and I was wondering.
0: Ja, nou, het voelde ik zelf. Vroeger was je daar om een uurtje of 11 en dan ging je rond 3 ging je weg. Ging je even een zwarmaatje halen of zo. En dan ging je weer naar huis. Dus, maar tegenwoordig is dat allemaal weer verdwenen. Onvoorstelbaar. De tijden veranderen, zullen we maar zeggen.
3: We update your ears.
4: New music first.
3: Jam.
0: En met recht new music first, want dit is lekker hoor. We gaan naar Detroit, de stad van de auto's. Dit is de Detroit Centrix. En let's go out. Op naar het laatste half uurtje. Je weet het, de festijn zit hem in de staart. We gaan graaien, we gaan jam vanille en de Italo-track komt voorbij. Dus mis het niet, hè. Mis het niet. Het laatste half uurtje. Tot zometeen na de New Music.

die titeltrack van zijn succesvolle album Keep It Coming. Ja. En dat zit ook een nummer 1 in de R&B hitlijst. Schreef maar liefst maanden in de R&B-lijst in de States, zeg maar. Keith Sweat hier op Jam. Zo, je weet het wel weer. Ik ga staan met de blinddoek op. Want het is tijd voor de graaitrek. En ik ga in de CD-rekken van de Edwin Holt Studio eens even kijken. Deze hoes voelt goed. Met nadruk op voelt, want ik zie gewoon helemaal niks. Ik doe nu het hoesje open en je weet het, de graaitrek. Ik weet het niet, jij weet het niet, we weten het allemaal niet. Wat is deze week de graaitrek?

Ja, deze week de draaitrack van Phil Fearon en Galaxy. What do I do? Een heerlijke Britse soul disco classic uit 1984. Waarin Phil Fearon de soul en de funk combineert met een vleugje electro. Een eigen herkenbare sound voegt hij toe. Met What do I do? Je kunt er trouwens heerlijk een samba op dansen, hè, als je die kent. Ja, ik heb er vroeger een samba op gedanst. Hè, op zij stap.

Jam FM met in ons studio. Zo, even een heel klein stukje terug in de tijd. En dat doen we met deze. De DMX Crew. Dat is een pseudoniem voor Ed Upton. Zo heet de man. En maakt diverse soorten elektronische muziek met... in de beginjaren meest richting electro, pop en breakdance. Zelfs krachtwerkachtige nummers.

0: dat was weer DMX Crew uit 2012. Ook alweer een classic eigenlijk. Ook al klinkt het als een classic. Die zo uit de jaren 80 kan komen met electro, boogie en funk. Ondertussen zit Julia klaar voor het tweede lokale blokje. En tevens het laatste lokale blokje hier bij Edwin On.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mega datacenter naast Nieuwe Woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere Ronde Hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost een datacenter van ongeveer 60 meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de Nieuwe Woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel, Julia.
3: This summer.
4: Hot jam.
3: Always on Jam.

Een echte vroege Italo-disco-knaller uit 1982. De Italo-track, je weet het, elke zondag één Italo-track, zolang het zomer is. Dit was Gary Lowe met You Are a Danger. Geschreven door Pierluigi Piombini.

0: Zo, het is bijna, het loopt tegen 4 aan natuurlijk. En dan is het nog tijd voor de Jam vinylplaat. Gisteren natuurlijk het laatste afscheid van Tony Scott bijgewoond in Aalsmeer. Het was een mooi afscheid. Natuurlijk de begrafenis in Amsterdam. Ja, hij is niet meer, maar zijn ziel leeft voort. We hebben het over Mr. Tony Scott als de Jam vinylplaat. En dan moet ik hem nog even zo doen. De Jam vinylplaat. En die begint heel langzaam. Maar dan wordt het een feestje. Puke till you... Nee, wat zeg ik? Party till you puke, moet ik zeggen. Dat was de titel van deze plaat. Hier op Jam FM, Tony Scott. Rest in peace, man.
1: Yo, Mr. Admin on Jam FM. What's up? Yeah, man. Hey, yo, Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. Twee dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

van de jaren 80. Miss Maria Ferrano. Get up. En je hoorde vandaag een classic bigger extension in de Flashback Radio Show. Op zijn tijd van Nieuwwerk. Hier is die Allure Project. Samen met de Chicks on Speed.

Ik kan er niks aan doen. Toen ik deze track voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik, hey, dat komt me ergens bekend van voor. En ik dacht, die Wordy Rapping Hood, die moet er doorheen. Je hoorde de Elder Project. En let's funk. We gaan verder met een andere nieuwe track hier, Cipril, en dit heet Energy.

0: van half vijf.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funk uit de jaren 80 in de Flashback Radio Show. You're the Midnight Star and Hot Spot.
1: Ah!
0: Wat heb jij hem weer? Ja. Hier is Nate James. And why don't you set the tone?

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria in Italië, beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: De Meerkamp gaat weer van start na de zomerstop. En indoor pickleball, nieuw bij de beach. Mijn naam is Hans van der Heijden. Zwembad de Meerkamp in Amstelveen hervat vanaf maandag 17 augustus het reguliere rooster. Zwemmers kunnen weer terecht voor zwemlessen, banenzwemmen en diverse aquasportactiviteiten. Het aanbod varieert van conditie- en krachttraining in het water tot trainingen om de zwemtechniek te verbeteren. Ook rustig bewegen, vitaliteit en ontmoeting krijgen aandacht. Zo is er zwemmen voor mensen met dementie of beginnende dementie. Wie geen vaste les wil volgen, kan in het weekend tijdens het familiezwemmen terecht. Het programma is bedoeld voor verschillende leeftijden en niveaus en biedt daarmee zowel sportieve als recreatieve mogelijkheden in het water. En The Beach Aalsmeer breidt het sportaanbod uit met 3 nieuwe indoorbanen voor pickleball. De snel groeiende racketsport combineert tennis, badminton en tafeltennis en is geschikt voor jong en oud. De banen zijn speciaal aangelegd zonder extra beleiding. Bezoekers kunnen losse banen huren of deelnemen aan clinics, introductielessen en toernooien. Ook zijn bedrijfsuitjes en andere evenementen mogelijk. De officiële opening is zaterdag 26 september tijdens Nationale Burendag. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennismaken met pickleball en de faciliteiten. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

1981 was dat. Gino Sacchio. Spoorloos verdwenen is die man. Try it out, hoorde je in de Flashback Radio Show. En hier zijn de Barcase, Back Off the Wall.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofd.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Oudekerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Old School Sounds in the Flashback Show. Billy Paul and Bring the Family Back. Ja, moet ik niet gekker worden. Melba Moore heeft ook een nieuwe track uitgebracht van een remake track. Dit is Love Wins Every Time.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Lekkerladen.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart de Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen Heempark de Braak leiden.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

doe je door ze aan te vragen via daniel@jamfm.nl. Dan gaan we ze gewoon opzetten hier in de studio. Speciaal voor jou. Of ga naar ons digitale clubhuis en dat vind je op jamfm.nl/chatroom. Of gewoon even via het menu naar de chatroom toe te lopen. En dan vraag je jouw plaat aan en draai hem zo meteen hier op de radio.

Ja, 50 Second Street, Tell Me How It Feels. Je hoort hem vanaf vinyl. Deze versie staat op vinyl. En nu... Bugatti and Musker, The Dukes, Fates. En zou je die versie van 50 Second Street willen hebben... dan moet je even de vinyl checken. Ongetwijfeld kun je me ergens nog wel op de...

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. 100 inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Ouderkerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, deze groep maakte muziek zoals ze alleen maar in de jaren 80 konden maken met echte instrumenten. Echte artiesten, dus geen AI. En de groep die heet Switch. En wat doe je als je het licht aan en uitzet? Ja, natuurlijk, you pull the switch. En dat even als... Ja, mededeling bij trouwens, het licht hoef je niet aan te doen hoor. Het is nog licht, de zon schijnt nog hier in Oud-Ramstel volop. Dus het is mooi weer. We gaan wel wat nieuws draaien, want ik kreeg dit uit Frankrijk binnen. Dankjewel David. Various Funkus, echte, nou ja, artiesten, echte instrumenten. En het klinkt ook nog wel rempel. Een sample, maar ik weet even niet welke. Het is erg lekker. Het nummer heet Without the Funk hier op Jam FM. Echt een topplaats. Rechtstreeks uit Frankrijk, nieuw.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: In den beginne was er een verhaal. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding, maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. 2 dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

nummer dat heet Push in the Bush. En dat is natuurlijk duidelijk te horen hier op Jam FM. Zijn we terechtgekomen tussen 7 en 8 in de Sunday's Classic Summer Request. Waar verzoekplaten gewoon gedraaid worden. Dus nummers die je doorgeeft, die komen hier op de radio terecht. Daniel@jamfm.nl, dat is het e-mailadres. Of gewoon in ons digitale clubhuis op Jam FM.

film- en muziekshop in Rijswijk. Daar vandaar kreeg ik het bericht van, zou je misschien Stetsasonic kunnen draaien met Talking All Dead Jazz, maar dan wel in de Dimitri's Radio Edits. Nou, bij deze natuurlijk een fantastische plaat vanuit Rijswijk, de home for disco en dance fans. En een lekkere track. We draaien hem helemaal, dus dat betekent genieten bijna 10 minuten lang van deze mooie remake.

0: where the magic is in the music.
1: Ja, binnenkort samen met Duco, zo de film en muziekshop in Rijswijk. De home voor de disco en dance fans. Gaan we 2 uur lang gewoon muziek verzorgen. Dat zou zomaar heel binnenkort kunnen zijn.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee, met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je in een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: echt niet tegen op, hoor. Dit kan je nog niet maken en dat zal ook nooit gebeuren, want AI heeft gewoon geen ziel. Deze Betja Lucky Star, ja, daar zit hij gewoon echt in. Wat een heerlijk nummer om te draaien hier in deze mooie zomer. Hè. Het is ietsje koeler vandaag, maar nog steeds lekker.
1: Always a better song. Waiting for you this summer. This is Jam.
0: Met Joe Smooth.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida overgoed hebt op candidacoach.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. 2 dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM. Met het volume op maximaal.
5: Always smooth and fun, yeah.
6: You are now listening to the best music. This is Ron Lockwood.

Ja, dat, die mooie van Sherlyn. Die hoorde hier op jouw Jam FM. En kreeg trouwens een melding een beetje van... kijk even in je WhatsApp. Van Daniel. Ik neem aan, want ik kijk netjes in mijn mailbox. En daar is langzaamaan toch wel even binnengelopen. Namelijk niemand minder dan... Leo Kolbrink. Jawel, dames en heren, jongens en meisjes. Leo, die wilde iets horen. Iets, dit is niet zomaar iets. Gwen McRae. All this love that I'm giving at standard mix of the version. Wil je horen? Nou, het, gaan we even kijken of we dat ergens kunnen ritselen. Maar goed, gaat uiteindelijk wel dat gewoon goed komen. Leo, blijf lekker luisteren. Neem even lekker een glas bier erbij. Ja, glas bier, dat werkt altijd. Ik zie ook nog een heerlijke... weet ik het, een bak chips erbij. Misschien dat het allemaal dat gewoon werken. Goed, hey, ik ga voor je lekker zoeken naar die bewuste track. En dan gaan we hem zeer beslist draaien hier op de Jam. Deze dame. Met die hele

0: 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Wij zijn Jam FM. The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan. The Soul of Amsterdam.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4. De Flashback Radio.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Oudekerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6:00 morgens en 10:00 s'avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: jam your summer with the station that makes you smile.
1: Jam
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding, maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis.

En we openen met een hele mooie. Het is toch wat Noord-Holland, het tropische gebied namelijk. Een leuk tentje. Dat tentje met z'n allen hier in de chatroom. En langzamerhand druppelt het wel aardig vol namelijk. En gezellig. Alle jammer natuurlijk doodgewoon bij zijn. Ja.

Your Love. Een hele mooie van Lijm. Toch maar weer. Nou, het is aardig weer gelukt om het lekker allemaal weer bij elkaar, aan elkaar te lekker te laten plakken. Ja, toch? Hey, leuk dat je erbij bent. Waar je ook zich bevindt. Of je nou in de chatroom bevindt. Of ja, misschien thuis. Misschien, misschien zit je nog wel op het strand. Hey. Dat zou ook zo dood gewoon maar kunnen. En ja, goed. Natuurlijk een... ach ja. Met wie vraag ik me af? Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Misschien weet jij wel. Met wie? Ik vraag tegenwoordig niks meer met mij af. Ik ga gewoon van lekker doen, hè. Oh, goed, hey, even kijken. Onze grote vriend, onze diehard. Volgens mij is Jootje een beetje bezopen. Nou, ik weet niet. Ik heb nog even geen polshoogte genomen. Het zou zomaar kunnen. Je weet niet wat Jootje zomaar doet, hè? Jootje katootje.

De New Remixes USA van Kano. Dat gebeurt hier op jouw Jam FM. Nou goed, laten we het namelijk heel erg gezellig houden namelijk. Hey, en over het gezellig houden namelijk. Ik kwam trouwens het mooie album Red Hot tegen namelijk van de dame Sharon Red. En

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darm.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding, maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. 2 dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling voorstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

Do It Again, hoorde je. En zo ook deze plaat aangevraagd bij Jam FM door de vaste gasten in onze digitale clubhuis. Champagne, Let Your Body Rock. En dat kan natuurlijk, dat mag jij ook doen. Hier op Jam FM. Verzoekplaten

Let Your Body Rock. En ik heb nog een volgende plaat. Die komt bij onze collega Sebastian vandaan. Herb Alberts en Janet natuurlijk. Waar hebben we het over? Diamonds. Als jij toch iets leuks wil kopen voor je partner. Je wil er helemaal gek maken. Oorbelletjes met een mooi diamantje. Ja, of zo. Of een mooie ring. Of misschien als je heel veel van iemand houdt, dan haal je ketting met een paar mooie diamantjes erin. Of zo'n horloge, ken je dat? Met zo'n ring met diamantjes. Ja, dan moet je wel heel veel in je portemonnee hebben zitten. Daar zou je iemand wel blij kunnen maken, denk ik. Bij deze, Sebastian, jouw plaat van deze zondagavond.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee, met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK Hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Song with the Genie hier op Jam FM. Zondagavond de Sunday's Classic Request verzoek laten via daniel@jamfm.nl. En zo drijven ze allemaal weg hoor. Cool and the Gang was dat. Het was een speciale promotionele 12-inch destijds. Die erg lang duurde, maar ja, een mega mooie plaat. En wat maakt ze mooie nummers in de jaren 70, hè? En dan kreeg ik van Martin Isken ook nog een hele mooie track doorgestuurd om te draaien vandaag. Overigens, volgende week, rond deze tijd, dan draait er een speciale mix van Martin Isken. En daar gaan we hele mooie prijzen weggeven. Onder andere een Jam FM cap. Ja, met een logo erop geborduurd. Ja, die is voor jou. Als jij dan weet welke platen in die mix zitten. Dus test je kennis volgende week zondag zo eventjes na 10:30 hier op Jam FM. En Martin, voor jou deze uit jouw favoriete collectie, The Exchange 1985. En geef mij maar muziek. Give me

nieuwste plaat heb gehoord. Het zou zomaar eens 1985 kunnen zijn geweest. Dat ik voor het laatst hoorde The Exchange en Give Me The Music. Met dank aan Bart en Isken die zei, zou je deze topper willen draaien hier op Jam FM? Uiteraard, dat doen we. En ik had nog een request binnengekregen om iets te draaien van Arrested Development. En dan Mr. Wendell. Doen we!

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn
0: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
0: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

festival. Ja, tussen Tino Martin en Roxy Dekker. Deze plaat heeft ze natuurlijk niet daar gezongen. Het zou wel leuk zijn als ze die nog eens een keer ergens zou doen. Funking Until Midnight hier

0: En speciaal voor Alice, die wist het even niet meer welke plaat het nou precies was. Die van Nicole McLeod.
1: Hello guys and girls, this is Nicole. And I am so excited to be on Jam FM. Always smooth and funky.

Zometeen na middernacht hoor je nog onder andere langskomen Ollie en Jerry met There's No Stopping Us. En hij is aangevraagd, Phil Collins. Moet je maar even kijken wat dat dan voor speciaals is. Als je in ieder geval opblijft.

Motivation, Rumble, Still Skin. En ja, zo kijk wel even wat er voor 1 uur nog voorbij komt. Ik ben er zo niet meer bij, maar dat mag de pret niet drukken. Tot zometeen.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.